denken. Als hij jou respectloos in zijn storm bij vindt, dan zij die domein voor die stormkaatse vindt. De jonge Thomas snijdt zijn anker als de kaart. Adamastor stelt zijn lokval bij die zoutrivierse braak. De jonge Thomas strandt, Adamastor, jij geen

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Fixed up die battalion vanaand met die vaalrivier op rechterkant en die volmaan in my linkerhand in die strate van Parijs. Een courante waait in oogie straat, daar's een bottle in Oranje straat, maar ek sien oorals mense lach en praat en ek weet ek's eindelijk thuis. Dis een maandag aand in ou Parijs. Huis Bondok, Vetkok Paleis. Dit is die einde van my reis. En ek is thuis. In ou Parijs. Ek vaar die pad alleen vannacht, tot waar die laaste donker poonshop wacht. In Rubies hoor ek een gelach, ek voel so lief vir die plek. Op die teerstraat flikker wit en rooi, al die liggies van die dorp so mooi. Sal ons een tafel kry en hooi belooi, ons kan ons wonder sit en lek. Want is een maandag aan in ou Parijs. En ek is duur.

In Zuid-Afrika worden ons Afrikaners stilgemaakt. Ons moet kijken, wordt alles verwoest. Ek is Afrikaner en ek het iets om vir julle te sê. Hulle sê ons moet net elke dag net glo en hoop. Ons taal en land verdeel en ons emoties knoop. Want ons mag nie voel nie, ons mag nie sê nie, ons moet stil bly. Luister en kyk hoe kom verwoesting aan. Die moord en doodslag raak nou te veel vir my. Want elke dag moet ek net slechter en slechter nie skry. My nasie word vermoor en word geheim gehou. En Afrikaans word as ras beskryf.

Van doet schade weer, ik zal geen onheil vrees die zo spreekt God. Blaasmoordering, verwoesting van mijn talens op spoed. En nog steeds in de kniel, want als ze moet, ik kniel voor in mijn God dat mij verloos. Ik raai aan jij vrouw om voor verlossing.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: al zien en op mijn broek. En ik zei voor jou gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het vir jou vrou een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed, die perels daar vir haar. Natuurlijk is die balevoer vir jou, en ook in die brief my broer.

0: fyn, ek het alleen in my ringresip gevat.
1: Well, there you go, ja.
0: Dis eintlik hoe ons werk hier.
1: En toe ek sien op die nuus dat sy te bang geroof met dit, toe dog ek sies en sy deel nie eers.
0: Nee.
1: Verstaan jy? It's just crazy, man. Kom ons gewoon na my siekte hier by Mac en luisterstasie. Nonsens praat se kampioen. You have family
2: when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy at King
3: Cars. It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

0: Romero.
1: Yo, it is old school. It is old school. Ik heb hier nog gekeken, Woody Guthrie. En dit komt van Dustballs Ballads. Maar die dikke naam is Pretty Boy Floyd. Pretty Boy Floyd.
2: Love.
1: Ja, super cool, man. Amper tijd om de groet nog zien. Songs, naar weer terug.
3: Bij Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center heet ons alles wat jij benodigt voor jouw camper 4x4 uitstappen. Lieve en uitstekende gebruikte caravanen en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geaccrediteerde Jurgens en Bushlophandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies raak in jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

eenzaam zondag voor mij die er komt wacht. Zou ik jou eens laps wegvaar, hier die lucht of met die langpad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

Als je één dag weer wil praten, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij oor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

de Datsun. Gevrij naar elke Ford Escort. Gezegel in een pak is zijn favorite sport. Zij zoeken een beetje vroem vroem, pittel trap.

0: لايستر اف ام.
1: Staan alweer voor my deur en sê ek moet jou weer terugneem.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Daar zijn die klanken van Tamlin Wessels met een klein biekie net voor het Teens Jordaan met Jasmijn Katrein. Tijd is so 32 minuten oor 12. Goedemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kombuiskas Kanaris, vriende. En ek deel met julle vandag hierdie heerlijke tuna rol. En dan nou ook deel ek met julle hierdie makkelijke spaghetti bolognese.

0: Mijn vrienden, dan zal het regen. En ik is absoluut alleen.
1: Luister FM.

Vrienden, dames en heren, je weet dat hier in 1938 het ons in Australië getoer. En toen onze bedacht daar naar die dierentuin toe gegaan en toen staan ons daar naar kangaroo en kijk. Nou ja, we mooi lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en kijk, toen draai je zo om en hij zei, my goodness, wat een mais. Al wat ik

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hier sit hier binne, ek voel dit in my bloed. Is dit omdat ek jonker?

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!

Die klanke van Ernie Bynes met Maanskyn en Rose net voor dit, Modern Talking met Geronimo's Cadillac. Goeie muziek op sy tyd, vandag nog goeie muziek. Tyd so 25 minute voor, 3 amper tyd vir my om te groet, Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat hier die stuurwiel by my oor en hy gaan vir jou geselskap, hy doet net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

Want ik steek voor jou een kaars op en oud zoren. En ik neem foto's van.

0: Luister FM.
1: Oor die bok. Ek dink dit is tyd dat ons waai.
2: Jy kan waai as jy wil waai, ek bly.
1: Ons moes nou nie hoe ons het afgespreek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
2: Van Blerk, my van is Van Blerk.
1: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
2: Oké, right. Kom my vlerk.
1: Ja, soos een hond in sy stert.
2: Soos een ruiter en paard. Vlerk van Blerk, kom ons waai.

0: Dag, barrière
1: jou verzwijg. Daar kan ik zijn, Marlijn. Daar kan ik zijn,
0: Marlijn.

van mij. En vandaan kan die wereld beter blij. O, en God verlaten, mijn God gegeven. Hier in mijn flat, denk ik, en mijn whisky meer.

0: Final Tones, einde af, mooi muziek op een maandag hier bij Big Nick Drive. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen, je terug geweest met jou niet om 6, maar dan kan je die samen die Alberts broers met maandag lekker te speel het met een lekker nummer van Eric Carmen, net na die. Tot morgen, tot ziens.
1: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Ben Siewe, Ben Zeda, en beleef die groei.

Sepokie bloerom, die minnaar van staal, met de knop van haar oog is dit wet van Transvaal, en sy ego's gekrenk.